0: Vanuit de Playhoek mag een jokje om op de koepakko. Hij ziet er maar te maken aan een hoek van de piri. Kijk naar hier naar aan. Kijk daar ook aan aan. Op de tangatae. Maar hier aan de zonger aan te varen. Te verkaputang aan mij. Maar daar ik in ui. Kuining aan wij gaan uit de plo. Zie hij.
1: Mariana!
0: Ik ben kapot, ik ben te maken, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, ik ben kapot, Kakaue kitai, o tira, maketsu tangata. Kia mō hinu hinu tonu rai ngā hihi o tera. Kia whakapapapau na mu te moa nātoi. Kei ngā karoro inu tai, kāre ārikarika ngā mihi whakamānawa. Koi whai eke mātou ki te kāhui kua whakapōkai kuratia. No mātou te maringa nui, te whai wāhi mai ki tēnei haumā wīwi tanga. He nui marama kwa hipake, he nui tōtā kwa hekeiho, he nui roi mata kwa maringi mai. Ā, i te rangi tonu nei, ka ea. Ka ti ake, ka tika me tuku i ngā mihi whakamānawa ki a koutou kei ngā kai whakawā. O tira, ngā kapa katoa ko tū mai i te wiki kapahure. Tēnei a te kaukāroa o pā te tere, te mihi nei, te mihi nei. Te mihi nei. Akaati, ko te manako i a kwa whai hātaku kapa. Kamutu aku pahu pahu i konei. No reira huri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Tāma!